0: Is daar nog iets wat jy graag wil bereik?
1: As ek my mooi dink aan wat ek graag wil bereik, die ene wat ek nie wil bereik nie, is om op een verhoog weer te staan en een ding te doen nie. Ek voel ek is meer volwassene in die muziekbedrijf waar ek baie meer wil achter die skerms wees, waar ek baie meer ander muzikante, jong muzikante wil graag help. Ek sal nogal graag like om my album uit te bring vir die laaste keer, maar my live performances is iets wat ek nie graag so baie belang instel op die oomblik nie.

0: Jennifer, sal jy ooit die dag bereik waar jy sê, nee, nou het ek genoeg gehad?
1: Ek denk ek sal nooit klaar is met muziek nie, want daar is iets wat binnen in jou leven, voor alles het natuurlijke geskenk is. Ek sal nooit sê ek is klaar met muziek nie, want al staan ek nie op my verhoogie, ham ek elke dag in my huis en ek sing koortjies en ek klap hande en het gaan lekker. So, ja, die muziek sal altyd deel van my leven bly, totdat een dag ek my oor te maak.

Om gezond en langer te leven, benodig jouw lichaam specifieke natuurlijke beschermers. De belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrichten en die herstelproces. ProSiren vul hier die levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jouw lichaam wat het rechtig nodig heeft. Vraag voor ProSiren bij apteken. Onthou, als het niet ProSiren sê nie, is dit niet ProSiren nie.

Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar met Maltin Edberg, dan wat jy toe gekom het, ek het toe radio XKFM, ek was hy, ja, joy te daar met Maltin Edberg.

0: Hallo, vir Ifiki 49 dae om kassa profielang ha wa Helena van Vieren Kiawam.
1: Kami tama ewe ewe na kwangu kwangu kito te kikisa profile Helena van Vieren kakwa yenye.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Siempre der siempre que quedara der bebé. Die titel kan eenvoudig vertaald worden als ik zal altijd hee. Bebé is bekend van haar unieke mengsel van moderne Spaanse popmuziek, flamenco en alternatieve ritmes. En haar lyrieke handel dikwijls oor persoonlijke vrijheid en emotionele herstel. Ons blij intussen in een vierige Latijns-Amerikaanse luim. Hier is Los Lobos saam met Antonio Banderas met die themalied van die 1995 rolprent Desperado. Hier is Canción de

Tito en Tarantula met After Dark. Om die eerste deel van vanavond se reis af te sluit, luister ons na 'n ware gitaar meesterstuk. Santana met Black Magic Woman of Gypsy Queen.